En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog me

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: met Spirit. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met Stap.

elkaar in het begin niet altijd duidelijk, niet. Maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms licht, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nummer, dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mogen zwarten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het hangt wel als ik nou dat alles wat gebeurt, daar

Soms is het net als onze beer terrefier. De lieve is het in de maat toch als het dien. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dit wat zak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelach het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken van ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebied. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer het dijk, weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Ik hoop dat is my stem.
1: Een van die stamtale van Afrikaans, naast Duits, Maleisies, Engels en natuurlijk Nederlands, is ook Vlaams. En dit is nogal somtijds verbasend hoe nabij Vlaams en Afrikaans aan mekaar is. Hier is een Vlaming, Jacques Brel, gebore in Brugge, en hier sing hy sy bekendste lied, Nimakito Pa, in Vlaams. Laat my niet alleen. En hoor net die rou emosie.

verdenijd. Laat me niet alleen in die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief,

Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint jouw acht.

Laat me niet alleen, nee. Ik huil niet meer, nee. Ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht.

0: Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.
1: My boesemvriend is predikant op Calitzdorp en ek weet hy luister nou en ek speel hierdie spesiaal vir hom. Stanley en die koei van David Kramer.

Nu donker komt van buiten, en cijfer der die ruiten, en gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas, en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk alles

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.